0: Welcome to Fredagsmedhopning. Axie Irma en Hilde is hier. Wie bed voor vandaag moet Diane uitvrouwen, even wat we onze uren goed bezorgen kennen.
1: Joyce wil waren even wat bijzonder treden. Dit moet even de uren van een oedla. Zo, Irma, zijn we nu uit om met Diane onze nurse te noberen?

0: Hilde en ik zijn vrouw dat Diane hier is, wil we willen er alle hond vrouwen. Met wat zullen we aanvangen? Diane, vielleicht zeigst du ons wat du wirst willen te ontzeigen, even wat we onze Jungen besorgen zullen.
1: Ik wil met wat ganz einfachheit aanvangen, aber wat dat dalste neidig is te weten. En dat is, dat we onze Jungen proberen zo rein als mehlig te houden. Dat baste es, wenn einer de Urge überhaupt nicht anschiert. Prof deine Hänge rein te hölle, wenn du mit einmal fällst, dat du din Urge rubble wirst. Wenn du din Gesicht wasche däst, dann knip din Urge tau, dann mit Seipenwater rund am dat Urge wasche.
0: Ich hab gehört, wenn du wat am Urge kriegst, dann du dat nicht bannen lute, das kann dat din Urge schude.
1: Kämp dort ab an, wat dat is. Wenn dat bloß Stoff is, oder een Urgesieber, dan nicht dat Urgrubble. Dat kun dat Urg verlaten. Wat du dan ook kost, is den Urg touwkniepen en dat touw houden. En nicht lote den Urgeleid en dat Urgrubble.
0: Wordt het kennen van zelfs Ruud spelen?
1: Jo, dat mag voor zelfs Ruud komen. Einstje mal deed een dokter zo goor, dat Urg taubake, zodat dat Urg kan stel gehouden worden voor 24 Stunden of zo.
2: Als dat van dat bloos een beetje geschrompt is, dat is mij al passiert.
0: Dei dat feil?
2: Aber jo, dat is zeer amaklich.
0: En dat rewe haupt zo veel?
1: Een Urg wordt beschädigd is, eerstens dat zeer wei, aber dat rewe lote, haupt dat dat beter wordt. Aber moe zeer, dat is tijd bij je schnede. Dan zullen dokter daar nog zijn. Wanneer bij hem homeren een beetje isa of een steen in uur vlecht, dan kan daar een diepere wond zijn. Of wanneer we met een motorcycle voort en wat met schwung in uur vlecht, kan dat tijd bij schnede. Dan zullen dokter of een nurse daar nog kijken.
2: Ik heb beelden gezien hoe door een heute lander vleeën in oie saffa rond de uren van kingen vleeën. Die proeven die dan weg te wassen. Dat kon toch niet goed zijn.
1: Oh, ik weet dat het niet goed van oie saffa rond de uren zijn. Einzige soorten van oie saffa slapen krankheden wat de uren kunnen schoden. Einzige vleeën drogen aanhangende oie saffa wat gefährlich is voor uren. Wenn du kleine witte Dinger, wat nur Wormtjes, lote, en dat witte vom Urg sind, dann bloß nur die Klinik gonne so bald als möglich.
2: Kann einer davon blind worden?
1: Sonst kann dat geben.
0: Na, dankschein, Diane, für all den guten Rot. Wie wollen die noch mal wahre Frauen, wenn wir Gesundheitsfrauen haben?

Nu amers de tweede kapitel afte en twaalfde vers. Ik roep een van jullie ziens als profeten, en een van jullie jonge mannen, dat ze Nazarene zullen zijn. Is dat niet zo, o je Israël ziens, zegt de Heer God? Ob je even de Nazarene wijn te drinken, en bevolen de profeten, en zeiden, doe niet profetieën. Wat wie een Nazarene? Wer wie hij? Dit moet erklärt worden, en wie moet er zijn, waarom God dit de Israëlieten verstallen deed. Een Nazarene wie een mens die zich ons voor de Heer apart zaten deed, en van gewisse irdische dingen zich afzonderen deed. Dit kan van een gewisse tijd zijn, of zijn gans het leven. In gewisse omstand roept God mensen als Nazarene voor zichzelf. Zo wie dat met Simson en met Johan de Taufer, door wie de gewisse dingen met zo'n leven verbongen. Ze zullen de hoorn niet afschneiden, ze zullen niet wijn drinken of de wijndruiven eten, en ook niet een dode tjarpe aanscheren. Met Israël en Amos in de tijd hadden de Israëlieten zo'n mensen veracht en hadden de Nazarene beschummeld er bund met God te breken. God had ook jonge mannen als profeten geroept, zoals hij Amos geroept had. Een profeet zijn arbeid weer, dat hij God zijn boodschap uitgeven zult te zo'n mensen waar God aan hen geschikt had. Ober zijn arbeid weer zeer zwaar gemaakt, waren mensen niet door nog hartje worden. Veel profeten werden naar Israël en Juda geschikt, en je werd vervolgd, en je werd doodgemaakt, en je werd in je gevangenis gestopt, en veel worden gezegd dat ze niet meer profetieën zullen. Dat is nu niet veel anders. Mensen die God zijn waarheid verkinden, worden ook zo behandeld. En veel steden in deze wereld worden Christen vervolgd, wil ze God zijn woord uitgeven en voor Christus vaststonen. 13e tot 16e vers. Checkt, ik zie bedrekt, en je junt zoals een wogen van je sneden het je treed bedrekt is. De vlecht wordt vergonnen van zonen die schwind zijn, en zonen die krachtig zijn, worden er een macht niet kunnen sterker maken. Zogar de machtje wordt zijn leven niet raden kunnen. Die zijn borgen te houden kreeg, wordt zijn grond niet vasthouden kunnen. Zonen die schwind rannen kunnen, worden niet wegkomen. En zonen die in piet rieden deed, wordt zijn leven niet raden kunnen. Zogar zonen soldaten die broos zijn, worden een jaandag nog dich wegrennen, zegt de Heer God. Dat volk Israël had zich van God weggedreht, doch had God den als zijn volk erwählt. Als ze in dat Egypte land als sklaven woonden, bracht God aan dich Moses eruit van dat land, zodat hij aan en dat land Kanaan en inbrengen kon, zoals hij dat te Abraham versproken had. Dan had God aan ook den gewenst over de Amorieten gejeeft, die in dat land woonde. God had aan ook de Jezatse gegeeft, den tempel, goede chenies, en ook zijn profeten. Ober ze hadden zich immer wader, jegen God in zijn genood, en erbarmen gestalt. Dit was zo als een grote last te God. God had aan je droogt, ober ze hadden aan veracht. Dat volk had zich ook te afgodsdienst aan gegeeft. God had de Amorieten voor ihre godloosheid gerecht, en nu had zijn eigen volk zich in datzelfde godloosheid verwikkeld. Wanneer God de heiden niet van dat gerecht schoon, dan kan hij ook niet zijn volk van dat gerecht schoonen, wil zij datzelfde gedaan houden. Dat beeld van de wogen die met je treed beloden weer en schwerke deed, wist ons dat God dat weedeed, wann zijn volk in zin wandelt en er steht dat ze in God zijn weg wandelen. God vertelt Israël wat met aan passieren wordt. En Amos weer God zijn dene die aan dat duidelijk maken deed. De mensen gelegden dat niet, aber Amos weer true en geef aandacht God zijn boodschap. De machtje, zonen die sterk weeren en schwind rennen kunnen, worden alle niet wegkomen kennen van dat oordeel dat God op aanbrengen wordt. Zogar zonen die op peerdrieden deden, worden niet geschoond worden en den dag, wanneer God zijn oordeel op aanbrengen wordt.
Zo als we gezien had dit passiert, zo bij 70 jaar nadem dat Amos God zijn boodschap naar dat volk gebracht had. Wie weten nicht hoeveel tijd er nog is, verdem dat God met zijn oordeel op deze eerd komen wordt. Dat is aber klar. Dat krijgt nu, is die dag, nog niet gekomen. Vandaag, wanneer du God zijn stem en din hart hiest, geef am antwoord, schik am nicht weich. Lood am en din hart anen. Hij wordt die rade en dine zinde alle vergeven. Nu Amos het derde kapitel, de eerste drie vers. Je Israël zeens, harcht nu deze weerd, die de Heer God jegen junt gesproken haft, jegen de ganze familie, den ik van dat Egypte land uitgebracht ha, wo hij zegt, junt alleen ha ik van al die families en de welt erweeld, doorwegen wo ik junt voor al june aangereichtigheden strofe. Kennen twee mensen topgonen, Bitte, dat ze zich enig zijn gewaast? God laat dat Israël volk hier weten, dat hij den van al die families en de welt erweeld had. Hij had zijn leven op aan je zaad, dat zij zijn volk zullen zijn. Zij hadden zijn genoot en zijn zegen aangenomen, maar dan laten weer ze in hun eigen weg gegaan. We moeten hier behouden dat God had met aan als de nation gehandeld. Im Anfang had hij een man, Abram, erwählt, zodat hij van Am en zijn nakomen een grote nation bouwen kon. Abram had God geleefd en dat weer Am toegerekend als gerechtigheid. Ze zullen een heilige nation zijn, derch wem God zich tot de welt bekend maken kon. Aber, zoals we gezien hebben, ze hadden zich als de nation immer weiter gegen God gestalt. God wie gnädig gewast en geduldig, aber zo'n zin en angerechtigheid kon nicht langer toegelaten worden. God zegt, dat wils hij aan alleen uit de welt erweeld had, wordt hij aan ook strofe, zodat zij nicht worden verdammt worden. Hoe wie dat dan met dat volk? De Bibel maakt dat klaar, dat eerstens worden die 10 stammen naar een vreemd land genomen, dan zo bij 140 jaar later worden de 2 stammen ook naar een vreemd land genomen. Nadem dat deze 2 stammen 70 jaar weg weer geweest, kwamen een van de 3 naar dat Kanaan land. Ze bouwden waren een nieuwe tempel en bouwden waren de stad Jeruzalem. Dit weer de tempel die nog stond als Jezus op deze aarde wandelde deed. De tempel waar Jezus predikte deed, via dezelfde tempel over de tjenig Herodes had den raten gemaakt en ook uitgestroomd. Maar nadem dat Israël waarde weggenomen wordt naar een vreemd land, zijn ze niemals but nu een tjenig rijk met een tjenig gewaast. Dat wordt ook zo blijven dat de Heer Jezus terugkomen wordt en dat tjenig rijk opstalen wordt. Tot die tijd wordt dat volk niet uit een eindgerete zinnen. Ze worden alle als één volk toegebracht worden en in haar land wonen. Wat God gezegd heeft, wordt gedaan worden. Dat wordt zo passeren als hij dat bestemd heeft. Wat kunnen we van dit leren? Ik geloof dat er meerdere dingen met die we ons kunnen bekend maken. Eerstens, wat God gezegd heeft, dat wordt hij ook doen. God zei durch Amos dat hij zijn volk straffen wordt, wil zij aan je gehoorzaam weer gewaast. Zoals God dat gezegd had, zo passiert dat ook. We kennen ook zijn dat God zeer geduldig en genedig is, wanneer hij de zin en godloosheid ook rechte maat. Hij had de Amorieten even 400 jaar gegeven dat ze er een weg anderen zullen. Hij geeft dat Israël tjenig recht 70 jaar tijd, nadem dat Amos nu aangekomen weer. En hij geeft dat Juda tjenig recht bovenaan nog 140 jaar er een weg te anderen. Aber schließlich macht Gott die zijn strofe, zoals hij tot die tijd deed, zo wordt hij dat ook in de toekomst doen. We kennen ook weten dat niet alle Israëlieten durch deze veel jaren zich tegen God gestalt hadden. We weten zum Beispiel dat in Elia zijn tijd dan meer als 7000 mensen waren die niet op Gods dienen waren, aber leven God en er leven deende en eerde.
En deze tijden deed God over met die nation handelen. En de leiders hadden die nation en den grond gevierd. Dat weer ook zo als Jezus op deze eerd weer. De Joodse leiders, de hoge priester en de schriftgeleerden, draaiden zich jegen aan en Jezus werd gekritzigd. Aber daar werden veel die aan dem Herr Jezus geleefden. En als de tempel waarde vernicht wordt, zo bij 35 jaar nadem, doch werden door duizenden mensen die aan dem Herr Jezus leefden. Ze werden een poort van Christus in de gemeente. En gingen in de wereld en hen, zodat ze Christus te anderen bekend maken kunnen. En also, hoe is dat nu met ons? Wie kennen ons gans op God zijn woord vast, stalen vriend? Daar wordt ons verteld dat al zo'n mensen die dem Herr Jezus als ihr eenzige heiland aannemen, dat eeuwig leven hebben en worden niet aan God zijn recht komen. En de Bijbel zegt ook dat zonen die zich bij dem Herr Jezus zijn nomen nanen, zullen van dat bezit weg blijven. Wie zullen heilig zijn, wils de Heer heilig is. Zodat wie dit voorrecht brengen kennen, heeft hij ons een nieuwe natuur gegeven en zijn heilige geest is gekomen en woont in ons. Doordurch zullen we dem Heer dienen en aantum gevallen zijn. Wie ha ook een hoopning dat wanneer dit leven tot een eind komen wordt, halleluja, dan worden we op immer met arm zijn. De Heer Jezus wordt voor zijn ene kinge komen en den naar zijn hemel nemen. En ik zei waarde, halleluja. Dit is bloos zo voor mensen die waarde geboren zijn, die dem Heer Jezus als heiland aangenomen ha. Ik vroeg die, bist u een van den? Wanneer niet, dan doe dat nu. O, mocht de Heer u alle zijn genood, zijn vrede en ook zijn zegen schenken.

0: Tinja. Dit is de Tinja-stund.
1: Dit is de Tinja-stund van Radio Segenswelle. En van daar hast du ons vader Engel schuld. En weidst du, daar reva, vrijheid mis zeia. En schein, dat du tobi bist.

0: kinky dot shine nu Diane to harje? Babies in Kenya en don't wel altijd zand, hebben dot neidig dat ernt wat gerekend wordt. Dine wird en wat u deest, zijn zeer wichtig. Prouw jeder dag ernt moet bemerken.
1: Ik stem met die, Hilda. Dat is immer goed van wer mij dat je hebt dat mijn kinder en je schenkt zijn van God.
0: Joyce ons vriend wil graag door even wat zeggen. Wel wie taup harje?
2: Hallo. Ik zie immer waar hij bejeestert over radio en wat dat voor ons stonen kan. Wie kennen een stem hier van wie de persoon ook gewoon niet zijn kennen? En u kost mij hier van het ook zeggen wie het overziet. En dat is niet het enige wat mensen gemerkt hebben, wo een bloos even staunen moet. Daar zijn de grote machine, wat kennen zeer zware tonen, weer en brede buur, of de grote gebieden. En dan je hebt ook een lichtstrool, wat kan de isa schnieden, of kan een uwe operatie doen. En denk aan de airplanes, wo we kennen van een land naar dat onder vliegen, in weinig stund. Over nog dollar te wonderen, als dat mensen kennen, nur de mond vliegen. Meist niet te leven, over door zijn beelden, wordt dat bewiesen. En dan denk ik aan tieren, aan de kleine eimsje, en aan een grote elefant. Denk aan al de wonder en de natuur, de planten, de hoge boi, en allerhand kostbare steinen. All dit is van God gemerkt. Ons God is zo groot en zo onbegrijpelijk krachtig. En doch het wichtigste van alles wat God gemerkt heeft, is nog de mens, zo'n als du en ik. De Bibel beschrijft dat zo. De Psalmist in 139 zegt zo. Ik dank die dat ik wonderbaar gemerkt zie. Dine woordje zijn wonderbaar. Dat weet mijn ziel zeer goed. Wo wist hij dat? Na, en eerste Mose is dat kracht beschreven. En dan zegt God, wel wie mensen merken, die zo zijn als wie, en ons liknen. En God merkt mensen, die zeer zo weeren als hij, nu zien in plan. Hij merkt maansmensen en vroegmensen. En God zeen die en zeed, mocht je tjinge hebben en je und Eva de ganse eed vermeren en Eva de eed regieren. Denk die haan, du en ek doen God likne, nuscht ondat en de welt is zo je meld. Wie zijn zijn meestersteck? De heerlijkheid van zijn schepfung, bloos een harschende, almachtige, alwetende God kon zo'n wonderbare creatuur erschaffen. Vandaar wel wie met wat niet ontvangen, wie willen van Tjinga reden en wo wie die willen optreden. Wat is de plaats van een kind en een familie en in onze gezelschap? Wo wie ontvangen willen is met deze gedanken, Tjinga zijn van God gemerkt. Die liggen aan, zoals wie ook doen. Tjinga zijn wertvol en God zijn uwe. De Bibel zegt in Psalm 127, Tjinga zijn een zegen van Herrn, Tjinga zijn een geschenk van arm. Wanneer je een moeder bent, of voor Tjinga oppassen bent, dan zie ik mij zeker, door zijn deur, wo dat niet te leven is. Tjinga zijn kleine mensen, die zeer veel van ons verlangen, en ons meid merken. Ik weet, moeder zijn een meind en leven voor een zich haan geven moet. Een moeder verplicht zich 24 stunden am dag, 365 deur die jaar. Eensmaal vergeet wie daarvan dat Tjinga een kostbare geschenk zijn van God. En onze welt heeft dat zand dat Tjinga worden opgedreven, omgebracht van de moeder. Hier zijn je boeren zijn. Tjinga worden verloten. Oder waar je jeeft. Tjinga worden.

0: Ek sê vrou dat Joyce aan het varehaaf denkie gehalpe, dat kinge in die schenk sind van God. Ek moet emma aan denken, de jonges wat God mij gegeeft heeft, zijn wat besonderd in God zijn ogen. Ek wil die met lief en respect behandelen. Dan worden die dat leren zo te zijn te anderen. Hilde, luister u van mensen dat worden zo zijn, dat zij dan worden ere kinge anders behandelen?
1: Ek leef jou. Ek wens voor hopen zij worden. Ek weet van kinge weiter, dat zij als wertvol anje zijn worden, vallen zij zich beter even zichzelf. Bist du dort mal eier worden?
0: Jo, ek hab.
1: Dann weite sei, dort sei ere allere vertrühe kenne, oder wer emma ern versorge dat, ere groot allere oder tantes.
0: Ganz bestimmt.
2: Nicht bloß, as dort gout van kinge kenne ere allere vertrühe, aber sei leere leicht, Jesus vertrühe. En diese nächste drei Programme, wat Carol ans du an denke habe. Dit mal, wat sei an seie, wat Jesus van Kinga dacht.
3: Ek leef een van de eerste leider wat onze Kinga leren deide, wie Jesus liebt die kleine kinder.

0: Ek hoop die haftans program gevalle en dat die dat haft moot geëft en geholpe. Van nu ons moos schrifts, dan wud we hier en weiter welle wat die gefällt en wat we kunnen beter merken.
1: Ons laatste gedanke van deze week is, dien kind is een geschenk van God. Du hast een groten invloed op dien kind. Sie ernt goud, red vriendlich to ernt, en sie mat ernt taub so veel als meerlich. So worden sie dienen Leib sperre en die veel rekne en welle gehoorzaam zijn.

Dit is skryft aan na John en Joyce Dick. Deere adres is Box 361 Bloemenart, Manitoba, Canada. R0A 060.